0: Curaçao is het. Welkom bij Akoya Resort Villas en Spa.
1: Mr. Freddy Fender.